Sevce kwa Gekhoi vitselze rogoc qvaghela Ginda da arts kimnebdebi male Ori vezertat guajo

0: Reklama. Çöne Burze.
1: Juba, თქვენი იმედი. Jubashi siakhlea. Gadmoceret Jubas aplikatsia. Isargeblet avtogadazidvebit. 2-60-000. Gamoizakhet servisi martivat. Andet tavi Jubas gamotsdilebas. Jubas filialebi aqs mtels regionshi. 2-60-000